0: opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6.633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, de Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Meer. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Krajina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: met 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Oktober. Simon Carmichelt schrijft, één dag na zijn 70ste verjaardag, zijn laatste kronkel in het Parool. En in Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan de demonstratie tegen het plaatsen van kruisraketten in Nederland doen ongeveer 550.000 mensen mee. 9 november. Freddy Heineken wordt samen met zijn chauffeur Ab Doderer ontvoerd. Ze verlieten net zijn kantoor aan het Weteringplantsoen in Amsterdam toen ze werden meegenomen door 5 mannen. Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer, Jan Boelaert en Martin Erkamps. Na 3 weken komt de politie op het spoor van de schuilplaats en Freddy Heineken en Ab Doderer worden bevrijd. 30 november. Microsoft brengt de eerste MS Word-versie op de markt. December. Op het Londense warenhuis Harrods vindt een bomaanslag door de IRA plaats, waarbij 6 mensen op het leven komen. In de laatste wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK voetbal voor 1984 wint Spanje met 12-1 van Malta. Dat is net voldoende om zich te plaatsen ten koste van Nederland. Er gaan stemmen op dat spelers van Malta zijn omgekocht. En dan die prachtige muziek uit de jaren 80. De albumtop 3 uit 1983 zag er als volgt uit. Op nummer 3, Nena met Nena. 2, True van Spandau Ballet. En op nummer 1, Thriller van Michael Jackson.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. Januari. Bloody Sunday op 30 januari. Tijdens een demonstratie in het Noord-Ierse Londonderry schiet het Britse leger 13 burgers dood. Februari. Opening van de 11e Olympische Winterspelen in Sapporo, Japan. Het zijn de eerste Winterspelen in Azië. De Nederlandse schaatsploeg, met onder andere Art Schenk, Stien Keizer, Kees Verkerk en Atje Keulen-Deelstra, wint in totaal 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles. Na uiterst emotionele debatten neemt in Nederland de Tweede Kamer een motie Voogd aan, waarin de regering wordt opgeroepen af te zien van haar voornemen om de drie van Breda vrij te laten. De drie van Breda waren Duitse oorlogsmisdadigers die een levenslange gevangenisstraf uitzaten. Ze zaten in de koppelgevangenis van Breda. April. Aanval van Hutu-guerrilla's in Burundi op leden van de regerende Tutsi-stam, waarbij tussen de 5.000 en 15.000 Tutsi's gedood worden. Het Tutsi-regeringsleger slaat terug met hulp van Zaïre. Eind mei waren circa 100.000 Hutu's gedood. Vele vluchten naar naburige staten. Mei. De Nederlandse damgrootmeester Ton Sybrands wordt in Hengelo wereldkampioen dammen. Sinds 1955 was deze titel alleen maar door Russen gewonnen. Juni. Andreas Bader van de Bader-Meinhof Groep, de RAF, geeft zich gewonnen na een hevig gevecht met de West-Duitse politie. De 37-jarige Ulrike Meinhof, ook een kopstuk van de West-Duitse anarchistische Bader-Meinhof Groep, wordt aangehouden in Hannover, samen met de 27-jarige onderwijzer Gerhard Müller.
2: G-O-R. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza aan de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
1: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Muino van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde Verolmen voor de levering van de reactorvaten af. De orde gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De exprestrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.
2: Dolan Aldi's Radio!
3: The home of the classics.
2: The home of the classics. Listen live on the net.
4: www.goldenoldies.com

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza aan de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
1: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Golden Oldies Radio. Go. 2, 1, 2, 3, 4.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaat er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
2: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
3: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.
1: Je hoorde Rob Oud.
4: Your favorite songs, playing now on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 straaljager neergestort. De piloot wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen met de schietstoel en kwam er met een paar lichte verwondingen vanaf. Het ging mis tijdens een oefening waar in totaal 4 toestellen aan meededen. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer van stal gehaald vanwege het grote aantal zwartrijders. Het gaat vooral om zogenoemde veilige landers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel die vrijwel geen kans maken op asiel. Op het traject tussen Emmen en Zwolle is het al jaren hommeles. Zwartrijders weigeren hun ID te laten zien en reageren regelmatig agressief naar het treinpersoneel. Met de extra controle op de perrons wil de vervoerder de rust op de lijn terugbrengen. Frankrijk heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. En bij het blussen van een brand bij de afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool terechtgekomen. De brandweer gebruikte water uit het nabijgelegen Blauwe Meer, maar dat water heeft al een hele poos een negatief zwemadvies vanwege PFAS-vervuiling. De waterzuivering weigerde het vervuilde rioolwater te verwerken, waardoor het nu op een andere plek tijdelijk werd opgeslagen. Opvallend detail is dat het afvalbedrijf zelf een paar maanden dicht was vanwege verschillende milieuovertredingen.
2: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land komen plaatselijk mistbanken voor. Verder komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A15 richting de Maasvlakte is extra vertraging. Tussen de Afrit Brielen en de Zuurhofbrug nu een half uur extra reistijd. Het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. A20 richting Gouda bij Moordrecht 4 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Er stond een auto met pech stil, maar de rijbaan is weer vrij. En op de A58 naar Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Oost en Moorgestel, 5 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppi en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
2: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs ervan...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Het nationale oliebedrijf probeert de capaciteit zo snel mogelijk weer op te schroeven, maar naar verwachting duurt het nog 1 week of 7 voordat de oude volumes weer worden gehaald. In Groenland en Denemarken haalt iedereen opgetogen adem nu het hoogoplopende conflict met de Verenigde Staten definitief van de baan is. President Trump en de premiers van Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over het uitbreiden van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het land. Verder is afgesproken dat Groenland de baas blijft over dit gebied. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van de plaats waar een Amerikaanse basis moet komen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 neergestort. De piloot wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen met de schietstoel en kwam er met een paar lichte verwondingen vanaf. Het ging mis tijdens een oefening waar in totaal 4 toestellen aan meededen. En uit onderzoek van ABN AMRO naar pinbetalingen blijkt dat ons tankgedrag flink is veranderd door de hoge prijs aan de pomp. Gemiddeld rekenen we per maand zo'n 10 liter minder af. Ook zakelijke rijders laten de dure pomp langs de snelweg steeds vaker links liggen en zoeken bewust een goedkope alternatief op. Opvallend is dat we met z'n allen minder brandstof verbruiken, maar dat de files daardoor niet korter worden. Het weer nog. Vandaag krijgen we te maken met wolkenvelden en vooral in het zuiden laten de zonnestralen zich ook af en toe zien. Het wordt vandaag tussen 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk, zoals gebruikelijk op woensdagmorgen. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan nu op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 10 kilometer met een kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 6, met daar ruim een kwartier op onthoud. Er staat een auto in brand, de rechterrijstrook is dicht. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 7 kilometer. En de vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Goedemorgen, op deze 23e september zijn we de Midweek Magic al fluitend gestart. Hier bij Golden Oldies Radio met ontbijtvitamintjes. Roger Whittaker, die hoorde je net met New World in the Morning. En dit komt ook nog voorbij, het

gecomponeerd en oorspronkelijk opgenomen door de Cubaanse muzikant Damaso Pérez Prado in 1949. En 50 jaar later heeft Lou Bega er een kanjer van een hit mee, want in heel Europa stond deze plaat op nummer 1 en ook ver daarbuiten, in Canada en Australië bijvoorbeeld, deed hij het bijzonder goed. Ontbijtvitamintjes, daar luister je naar hier bij Golden Oldies Radio met nu Paradiso en Bailando.

Little Things, Dave Barry was dat. Ik heb hem ooit ontmoet tijdens een Golden Oldies reunie. Ik herinner me nog dat ik naar hem op zoek was en dat ik aan iemand vroeg, where can I find Mr. Barry? En naast me stond een mooie Hollandse en die zei, nou, blijf gewoon even hier. Wat bleek nu, ik stond naast zijn echtgenote Marty van Loppik, waarmee Dave Barry gehuwd is sinds 1967. Inmiddels zijn deze twee dus meer dan 55 jaar onafgebroken samen. Ja, trouwen is, houden zeggen ze dan.

Four J's, we zouden ze ook de pioniers van de Philadelphia Sound kunnen noemen. Want deze doo-wop groep komt uit Philadelphia. En ze brachten For Me and My Gal, dat we ook kennen van de beroemde musicalfilm met in de hoofdrol Judy Garland en Gene Kelly. Goedemorgen allemaal.

Daarna is het 14 jaar geleden dat hij overleden is, deze man. Het was de neef van Sam Cooke, deze R.B. Graves. Hij overleed op 27 september 2012. Je hoorde Always Something There to Remind Me. Zometeen is er de koffieplaat hier in ontbijtvitamintjes bij Golden Oldies Radio. Maar eerst deze meezinger van Baccarat en Yes Sir, I Can Boogie.

0: Coffee.
1: Dokter, mijn geheugen is echt een ramp. Zodra ik mijn koffie op heb, ben ik alweer vergeten wat ik die dag moest doen.
2: En hoe lang heeft u hier al last van?
1: Last waarvan? En waar blijft mijn koffie?

Marilyn McCoy en Billy Davis Jr. And I Hope We Get to Love in Time. Dat was onze koffieplaat van vanmorgen. Eric Clapton die gaat zo meteen een bekentenis afleggen, maar eerst de Drifters nog en Fools Fall in Love. Goedemorgen.

De vergeten hits en die nummers van Toon die ze nergens nog draaien, die hoor je hier heel de dag door. Zo neemt nog Eric Clapton met I Shot the Sheriff. En dit zijn de Cats met Magical Mystery Morning. Mystery.

Dat was Amy MacDonald met Mr. Rock'n'Roll. Een heerlijke plaat die ondertussen ook alweer wat jaartjes op de teller heeft staan. Maar sommige nummers die blijven gewoon lekker klinken. Het is tijd voor de bekende jarige van vandaag, 23 september. Julio Iglesias is een van de jarigen. Hij wordt er 83. Voormalig Formule 1-rijder Robert Michael Doornbos is er 45 geworden. En de bos, Bruce Springsteen, die wordt vandaag 77 jaar. Hier is hij nog een keertje met I'm on fire.

0: groot feest bij de familie Springsteen. Want ja, onze jarige Bruce is dus 77 geworden vandaag. En nu is het tijd voor de Evergreen van de week. En we kozen voor een toepasselijk plaatje op deze woensdagmorgen.
1: De Evergreen.

En hoe lust u eindjes morgens? Dean Martin die had daar samen met Helen O'Connell alvast een heel romantisch antwoord op. How do you like your eggs in the morning? Het verscheen voor het eerst in 1951 en werd opgenomen voor de film Rich, Young and Pretty. En dit is Gary Woo.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Premier Jette heeft in New York een bezoek gebracht aan een bekend homo-monument en een nabijgelegen historische gay bar. Hij is daar aanwezig voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regeringsleider noemt het zorgelijk dat de Amerikaanse president op die specifieke plek regenboogvlaggen liet weghalen. Rob Jette heeft ook gesproken met president Trump en heeft het belang van LHBTI-emancipatie dan ook extra onder de aandacht gebracht. De belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Het nationale oliebedrijf probeert de capaciteit zo snel mogelijk weer op te schroeven, maar naar verwachting duurt het nog 1 week of 7 voordat de oude volumes weer worden gehaald. Op een bedrijventerrein in het Brabantse Veen is gisteren een heel jong kind aangereden. Hulpdiensten kwamen massaal te plaatsen en de traumahelikopter werd ingezet. Het kindje is na eerste behandeling door de medische hulpverleners per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek, dat meldt Hart van Nederland. En uit onderzoek van ABN AMRO naar pinbetalingen blijkt dat ons tankgedrag flink is veranderd door de hoge prijzen aan de pomp. Gemiddeld rekenen we per maand zo'n 10 liter minder af. Ook zakelijke rijders laten de dure pomp langs de snelweg steeds vaker links liggen en zoeken bewust een goedkope alternatief op. Opvallend is dat we met z'n allen minder brandstof verbruiken, maar dat de files daardoor niet korter worden. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met de wolkenvelden en vooral in het zuiden laten ook de zonnestralen zich af en toe zien. In het noorden vallen een paar buien en later op de dag kan ook het zuiden een spatje regen meepakken. De temperatuur schommelt tussen 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Willeke Alberti die bracht een cover van een nummer dat we kennen uit de gloriedagen van de King of Pop Michael Jackson. One Day in Your Life werd Eenmaal Komt de Dag. En deze ontbijtvitamintjes die komen ook nog langs vanmorgen.

Het zit nog fris in ons geheugen. Dolly Parton is overleden op 25 augustus dit jaar op 80-jarige leeftijd na een korte strijd tegen kanker. Je hoorde haar versie van Help dat we origineel kennen van deze jongens.

0: De Beatles haalden met deze single in diverse landen de nummer 1 positie in de hitparade, waaronder Nederland, waar de plaat nummer 1 bereikte in de Nederlandse top 40 op Radio Veronica en ook in de Parool top 20 op Hilversum 3. En in de UK Single Chart stond de single ook 4 op 1 volgende weken op nummer 1. Dat gebeurde in 1966 en dit komt uit 1987, een duet van twee toppers. Hier zijn George Michael en Aretha Franklin en I Knew You Were Waiting For Me.
1: Ontbijt, Vitamin.

In het vorige uur van Ontbijtvitamintjes vertelde ik al over Dave Barry, die al 55 jaar gelukkig getrouwd is met de Amsterdamse Marty van Loppik. Nu, toeval wil, we hebben nog zo'n koppel in deze show, want het Nederlandse zangduo Saskia en Serge, een van de meest stabiele acts in de Nederlandse popgeschiedenis, zijn ook al een hele tijd samen. Saskia is 77 intussen en Serge 78 en ze zijn al ruim 60 jaar een koppel, waarvan 55 jaar getrouwd. Mooi toch? Hier zijn ze met Please, Mr. Please.

0: Captain Antoniel en Lawful Keepers together brengt ons bij Vandaag in de Geschiedenis van 23 september.
1: Dit is Vandaag in de Geschiedenis.
0: We beginnen in 1952 in Amerika. Richard Nixon, die zit midden in de verkiezingsstrijd en krijgt een lastig verhaal over een geheim campagnefonds op zijn bord. Zijn antwoord, een televisietoespraak van maar liefst een half uur. En daarin gaat het niet alleen over politiek en geld. Nixon heeft het over zijn gezin en over zijn hond. Een cockerspaniel met de naam Checkers. En jawel, de hond wordt zo beroemd dat de toespraak de geschiedenis ingaat als The Checkers Speech. Blijkbaar was politieke communicatie toen al een kwestie van de juiste hond op het juiste moment. Dan springen we naar 1973. Juan Perón die komt opnieuw aan de macht in Argentinië. Hij wint de presidentsverkiezingen en begint aan zijn derde ambtstermijn. Zijn vrouw Isabel wordt vice-president. Perón zou het presidentschap alleen niet lang meer meemaken. Nog geen jaar later vertrekt hij naar de eeuwige jachtvelden. Op 23 september 1994 gaat het op de Filipijnen flink mis. Door zware regenval komt een lawine van vulkanisch gesteente van de Pinatubo naar beneden. Zeker 13 mensen komen daarbij om het leven. Maar gelukkig eindigen we vandaag wat vrolijker, want 23 september betekent ook dat de astronomische herfst is begonnen. De zomer doet dus stilaan de deur dicht, de dagen worden korter en de bladeren die beginnen aan hun jaarlijks kleurenspectakel.
2: Dit was van.

afgelopen zomer bracht Sienna Spiro, waar we net naar luisterden, een nieuw album uit dat als titel Visitor meekreeg. En daaruit komt deze versie van Autumn Leaves dat we even draaiden omdat het vandaag officieel herfst is. Nog tot 10 uur zijn dit ontbijtvitamintjes hier bij Golden Oldies Radio met zometeen Gladys Knight en de Pips, maar eerst de man die we kennen van The Riddle, I Won't Let the Sun Go Down on Me en deze Wouldn't It Be Good?

Van McCoy, u weet wel, de maker van die enorme disco-hit The Hustle, schreef dit lied voor Gladys Knight en de Pips. Baby, Don't Change Your Mind, dat eveneens een dikke hit werd in de 70s. Well,

John Fogerty, de leadzanger van Creedence Clearwater Revival, die had in het begin van de jaren 70 een zijprojectje, namelijk de Blue Ridge Rangers, maar eigenlijk was dat gewoon een solo-project van deze man. Maar met Jambalaya had hij wel een hit te pakken destijds. Zometeen is er de cover story na deze mooie van Guy Fletcher en Mary in the Morning. They did.

Dit is de cover story. Op 17 januari 1956 wordt in het Engelse Luton Paul Anthony Young geboren, die later met zijn warme, soulvolle stem de harten van miljoenen muziekliefhebbers zou veroveren. Als jong muzikant begint Paul niet meteen als zanger. Hij speelt bas en gitaar in verschillende bands en ontwikkelt ondertussen een grote liefde voor soul en rhythm en blues. Via streetbands en later de soulband Q-Tips bouwt hij een stevige reputatie op als zanger. En begin jaren 80 gaat hij helemaal solo. En in 1983 verschijnt zijn album No Parler. En daar staat een nummer op dat op dat ogenblik al ruim 20 jaar oud is. Een liedje van een van de grootste soul-legendes aller tijden. Geschreven door Marvin Gaye. Paul Young stond met Wherever I Lay My Head maar liefst 3 weken op nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk. De versie van Marvin Gaye werd voor hemzelf nooit een hit.

En Gay was dat met Wherever I Lay My Head, That's My Home. Je weet het intussen, vandaag is de herfst begonnen en we gaan eens even terug naar de herfst van 1984. Toen kwam in oktober de concertfilm Stop Making Sense van de Talking Heads uit. En daaruit komt deze live versie van Slippery People. Die, laat ons eerlijk zijn, zowel in Nederland als in België insloeg als een bom.

Beste radiovrienden, het is tijd om af te ronden. Bedankt om te luisteren. Maar luister vooral verder naar Golden Oldies Radio, want we komen net op gang vandaag. Met andere woorden, er staan nog heel wat Golden Oldies klaar. Ik laat jullie met Betty Bryan en Eloise.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het geduld van gedupeerde ouders en kinderen in het toeslagenschandaal wordt opnieuw flink op de proef gesteld. In grote steden als Rotterdam, Almere en Amsterdam staan duizenden mensen in de wachtrij voor hulp om hun leven weer op te bouwen. In Amsterdam wachten kinderen gemiddeld zo'n 15 maanden voordat ze daadwerkelijk worden geholpen. En voor ouders ligt de gemiddelde wachttijd op 9 maanden. Het schandaal ontstond nadat de Belastingdienst tussen 2004 en 2019 tienduizenden ouders onterecht aanwees als fraudeur. Het halveren van de maximale WW-duur van 2 naar 1 jaar levert volgens het Centraal Planbureau maar een beperkt aantal extra banen op. Het kabinet hoopt dat mensen door deze maatregel sneller aan het werk gaan, maar het planbureau berekende dat het uiteindelijk om zo'n 8000 voltijdsbanen gaat. Op dit moment ontvangen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. De vakbonden zien de plannen totaal niet zitten. Zij waarschuwen dat vooral oudere werkzoekenden de dupe worden, omdat die vaak lastiger een nieuwe baan vinden. Premier Jette heeft in New York een bezoek gebracht aan het bekend homo-monument en een nabijgelegen historische gay-bar. Hij is aanwezig voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regeringsleider noemde het zorgelijk dat de Amerikaanse president op die specifieke plek regenboogvlaggen liet weghalen. En de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer opnieuw in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met de wolkenvelden en vooral in het zuiden laten ook de zonnestralen zich af en toe zien. In het noorden vallen een paar buien en later op de dag kan ook het zuiden een spatje regen meepakken. De temperatuur schommelt tussen 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files worden nu snel korter. Er zijn nog wel wat uitzonderingen. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat nog file tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wiel en knooppunt Oudijk 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een aanrijding. Op de A12. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Lunetten en Nieuwegein een uur vertraging door een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Omrijden kan vanaf knooppunt Almere via Amsterdam over de A6, A1, de A9 en de A2. Dan de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Hoevelaken ruim een half uur vertraging door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and Oldies.

0: De Muziekfabriek.
1: Vrienden en vriendinnen, ik heb wederom een uur voor je samengesteld. En die ga ik dit uur voor je draaien. Dus laat je wederom door de muziek verrassen.
2: Rondersteen, c'est oulala.
1: Zo, relaxed. Neem een kop koffie erbij. Of een kopje thee. Of wat dat ook zijn mag. En geniet van Maxine Nightingale uit de jaren 70 met Right Back Where We Started From.
0: De Muziekfabriek. Laat je door de muziek verrassen. Verrassen, de naam zegt al genoeg. De Muziekfabriek.

Nou, zomerse kan het niet volgens mij. Met deze van Tim Tim. Rum en Coca-Cola. Shake it up well. Heerlijk zeg, daar word je toch echt vrolijk van als je dit hoort. Daarvoor zat Frank Boeien, 1 miljoen sterren. En een liedje uit de jaren 70 van Maxine Nightingale. Right back where we started from. Verderop in de muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar nu eerst de Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge.

straks het vervolg, dit rijtje van drie. Maar nu eerst tijd voor ons eerste item. Ron van der Steen. From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie. Jam Berry, geboren in Los Angeles, en Dean Torrance, geboren in diezelfde stad, ontmoeten elkaar op Emerson Junior High School in L.A. Het duo begint als Jan en Arnie. Hey Ron, play the record. Jukebox classic. Jam Berry en Arnie Ginsberg raken overtuigd van elkaars vocale capaciteiten. Wanneer ze naast elkaar staan te douchen na een voetbaltrainingsuurtje. Samen met enkele vrienden en twee bandrecorders nemen Jan en Arnie de hitsingle Jenny Lee op in de garage van Jam Berry's ouders, waar later meer songs opgenomen zullen worden. Jan komt uit dienst en Arnie gaat erin. Jan en Dean hebben in 1959 een hit met Baby Talk. Een nummer dat geproduceerd en gearrangeerd wordt door Herb Albert en Lou Adler. De twee jongens studeren dan nog, Berry voor dokter en Torrance voor ontwerpen. Na een korte periode op het Challenge label komt het duo op Liberty terecht, waar de jongens over hun favoriete vrije tijdsbesteding Surfer gaan zingen. Het wordt een genre apart. Hun eerste surfsong krijgen ze van de meeste in het surfen, maar die zelf nooit op de plank stond, Brian Wilson. Surf City wordt dan een nummer 1 hit in 1963.

1963. Het was een nummer 1 hit voor Jan en Dean en Surf City. Wil je ook een Jubels Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl. Je hebt vast meegeteld. Ik heb er 2 gedraaid, dus je hebt er nog eentje van me te goed. En dat is niet zomaar de eerste, de beste. Dat kan ik je wel vertellen. Het komt van het album Michael. Ik heb het over Michael Jackson.

0: Een plaats waar het allemaal gebeurt. De showbiz Hollywood. Misschien was dat wel de aanleiding om dit nummer te maken. Hollywood Tonight, Michael Jackson. Zoals ik eerder zei, van het album Michael. En wat waren die andere twee liedjes?
1: De Muziekfabriek.
0: Een duet van Joe Cocker en Jennifer Warnes.
2: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Komt uit de film An Officer and a Gentleman met in de hoofdrol Richard Gere, Up Where We Belong. En daarvoor zat Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. Als eerste het jazzy nummer van Babette van Veen, de dochter van Herman. Die heeft een tijdje geleden een heel opvallend album gemaakt. Bevat allemaal Nederlandstalige nummers. En dit staat

Poets. Dance, the war is over. Daarvoor zat Whitney Houston, How Will I Know. En we begonnen met Barberta van Veen, Vrouwen aan de Macht. Wil je reageren op de muziekfabriek? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl.

0: De Muziekfabriek.
1: Bernardus Kramer is geboren in Amsterdam op 17 februari 1947.
2: Oude lullenplaat.
1: Hij is een Nederlandse levensliedzanger en musicalster. Eigenlijk is zijn achternaam met een K.
2: Oude lullenplaat.
1: Maar hij schrijft het met een C, omdat dat internationaal praktisch is. In 1966 maakte Kramer samen met zijn begeleidingsgroep De Sparklins zijn televisiedebuut bij het NCRV-programma Tween. Hij wordt ontdekt door zangeres Annie de Reuver en had eind 1967 een hit met zijn eerste single Zai Zai Zai. Het nummer bereikte de 17e plaats in de top 40. Hij zou dit succes op de hitparade niet meer evenaren. Ook zijn bekendste hit, De Clown uit 1971, bleef steken op de 15e plaats. Bij deelname aan het Eurovisie Songfestival in Luxemburg eindigde Kramer met het door Pierre Cardin geschreven De Oude Muzikant als 14e van de 17 deelnemers. Er volgde in de jaren 70 nog enkele bescheiden hitjes. Maar na 1980 neemt het succes af en flopte zijn platen.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht,

Dit is nog altijd de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Misschien wil je ook een oude lulpas aanvragen. Nou, dat kan. Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl. Die bijdrage die wordt zeer op prijs gesteld. Ik heb wederom 3 liedjes voor je uitgezocht. Dit is er één van. Het is de liedzanger van The Babies. Hij ging ook een tijdje solo. Ik heb het over John Waite. Hier is Missing You.

0: muziekfabriek. Ron van de Steen.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond

Als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn. Maar neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Dames en heren, jongens en meisjes, als ik zo vrij mag zijn.
1: Attentie. Speciale aanbieding.
0: Deze van Maria McKee en Show Me Heaven. De Muziekfabriek. En ik moet je natuurlijk nog even die twee andere geven.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Lange Frans en Telau zing voor me. En daarvoor zat John Wade, Missing You. Ik heb nog twee deuntjes voor te gaan. En hiermee neem ik tevens afscheid. Bedankt voor het luisteren. Maak nog een hele fijne dag ervan. Ik zeg maar weer gegroet en adios. Carol Emerald nog. En The Real Thing. Hey, en

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De CDU verliest ook terrein aan de AfD in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Volgens een nieuwe peiling in aanloop naar de deelstaatverkiezingen is de voorsprong van de CDU op de AfD gekrompen tot nog maar 7 procentpunten. Als er aanstaande zondag verkiezingen zouden zijn, komt de CDU uit op 29% van de stemmen. De AfD stijgt tegelijkertijd met 2 procentpunten en komt uit op 22%. Het aantal meldingen van overlast door verwarde personen heeft opnieuw een record bereikt, dat meldt het AD. In augustus kreeg de politie gemiddeld maar liefst 600 per dag binnen. Een van de oorzaken voor deze stijging is de krappe woningmarkt. Zowel de politie als de zorg kijken reikhalzend uit naar kabinetsslagen om deze ontwikkeling te stoppen. Die plannen moeten ervoor zorgen dat de politie weer toekomt aan haar kerntaken, zoals noodhulp, verkeersveiligheid en opsporing. Het geduld van gedupeerde ouders en kinderen in het toeslagenschandaal wordt opnieuw flink op de proef gesteld. In grote steden als Rotterdam, Almere en Amsterdam staan duizenden mensen in de wachtrij voor hulp om hun leven weer op te bouwen. In Amsterdam wachten kinderen gemiddeld zo'n 15 maanden voordat ze daadwerkelijk worden geholpen. En voor ouders ligt de gemiddelde wachttijd op 9 maanden. En het halveren van de maximale BW-duur van 2 naar 1 jaar levert volgens het Centraal Planbureau maar een beperkt aantal banen op. Het kabinet hoopt dat mensen door deze maatregel sneller aan het werk gaan, maar het planbureau berekende dat het uiteindelijk om zo'n 8000 voltijdsbanen gaat. Op dit moment ontvangen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. De vakbonden zien de plannen totaal niet zitten. Zij waarschuwen dat vooral oudere werkzoekenden de dupe worden, omdat die vaak lastiger een nieuwe baan kunnen vinden. Het weer nog. Vanmiddag is er sprake van een tweedeling in het land. In het noorden overheerst de bewolking en neemt de kans op wat lichte regen toe. In de rest van het land zijn er nog zonnige perioden, waarbij de zon zich het meest laat zien in het zuidoosten. Het wordt tussen 19 graden in het noorden en 22 graden in Brabant. En ook morgen volgt een vrij zonnige herfstdag.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Kerstkussiekussakasson. Voulez-vous, een van de grote hits van ABBA in 1979. Goedendag allemaal en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The 70's Show. Volg

En dat is voor mij alweer lang geleden. Dancing on a Saturday Night. Grote hit voor Barry Blue. In 1973. Dit uur. Chris Kras. De muziek door de jaren 70, dames en heren. Dit is de 70 Show, hoor ik nog van Rod Stewart. Grote hit in 1978 met Do You Think I'm Sexy? Voor uw vraag voor mij weten, dames en heren. Hier is een grote hit voor de Eagles. 1975. One of These Nights.

single bed van Fox. Met zangeres Nusha Fox. Het was een grote hit in 1976. Dit is de 70s Show met de Sutherland Brothers and Quiver. You Got Me Anyway.

1974. Playback.

Als dat zou kunnen, Mr. Anger, Leo Anger, Nederlandse zanger. Het was een hit in 1974. Run to the Sunshine. Oh yeah. Dit is de 70 Show met een grote hit voor de Detroit Spinners, of de Spinners zoals je wilt. In 1977. Mannen van Elastiek.

De Seashells in een hit in 1972 in Engeland. Maybe I Know. Dit is de 70 Show met een van de 20 grote hits die de Cats uit het muzikaalse dorp van Nederland Volendam scoorde in de jaren 70. En dat was een hele grote top 3 in 1971. Zo even op het blote hoofd. One Way Wind.

One Way Wind van de Cats uit 1971, ik zei het al. En in datzelfde jaar verscheen de inmiddels beroemd geworden LP. Die had je toen nog in de jaren 70. Tapestry van Carole King. En hier is ze met It's Too Late.

jaren 70 scoorde de groep The Chairman of the Board uit Detroit hele grote hits. Met een van de leden, General Johnson, ging solo en dat werd een hit in 1979. Can't Nobody Love Me Like You Do in the 70s Show. Met Niels Sedaka uit 1973. Staat hij nou aan de binnen of aan de buitenkant? Hoe begint hij?

Boudewijn de Groot van 41 jaar geleden en Verdronken Vlinder uit 1970. En tot slot het uur, de lange uitvoering van Yours Is No Disgrace. Yes! De naam van de band uit 1971.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. Chinese automerken hebben in Europa vorige maand een recordmarktaandeel van bijna 12% gehaald. Merken als BYD, MG en XPeng profiteerden vooral van de groeiende vraag naar hybride auto's. Volgens onderzoeksbureau Dataforce namen Chinese merken een kwart van alle hybride verkopen voor hun rekening. Hybrides zijn goedkoper en omzeilen hogere EU-heffingen. De politie wil af van niet-urgente meldingen over verwarde personen. In augustus kwamen er gemiddeld 600 meldingen per dag binnen, 100 meer dan een jaar eerder. Agenten zijn soms uren bezig met één melding, waardoor andere politietaken in de knel komen. Het kabinet werkt aan een plan om dat te veranderen. En het verkorten van de WW-duur levert volgens het Centraal Planbureau nauwelijks extra banen op. Als de maximale uitkering van 2 jaar naar 1 jaar gaat, komen er naar schatting 8000 voltijdbanen bij. Dat is een stijging van de structurele werkgelegenheid met slechts 0,1%. Het kabinet wil de maatregel toch in 2029 gaan invoeren. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op een aantal plaatsen heb je veel vertraging op dit moment, zoals op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Leende en knooppunt Leenderheide is de vertraging 25 minuten. Is een ongeluk gebeurd, de hoofdrijbaan is dicht, maar de parallelbaan is wel gewoon vrij. Op de A32 Leeuwarden-Meppel sta je een uur in de file bij Heerenveen. Daar is een ongeluk gebeurd, ze zijn daar een auto aan het bergen. Er is maar één rijstrook open. En door het ongeluk op de A2 is het ook vastgelopen op de A7. Van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Hou daar ook rekening met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. Januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een Elfstedentocht met Evert van Bentham als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt de toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens één persoon om het leven gekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïense kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde reed kort voor de aanrijding 130 km per uur. Dat meldt het Openbaar Ministerie tijdens de eerste openbare zitting. Bij het ongeval in juni kwamen 3 12-jarige kinderen en een volwassene om het leven. Meerdere mensen raakten gewond. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. De politie wil af van niet-urgente meldingen over verwarde personen. In augustus kwamen er gemiddeld 600 meldingen per dag binnen, 100 meer dan een jaar eerder. Agenten zijn soms uren bezig met één melding, waardoor andere politietaken in de knel komen. Het kabinet werkt aan een plan om dat te veranderen. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 30 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken is het oponthoud 20 minuten. Is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 10 minuten extra reistijd. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel is de vertraging 25 minuten. Staat daar een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van dit jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Daisy Boutersen. Het is de sergeantencoup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kropman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.
2: Bringing back the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkhani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Trumps Vredesraad heeft vandaag een plan gelanceerd van $2,45 miljard voor de wederopbouw van Gaza. Het geld is onder meer bedoeld voor tijdelijke huisvesting, herstel van ziekenhuizen en infrastructuur en veiligheidsprojecten. Voor de uitvoering zijn Israël en Hamas nodig, maar zij verschillen van mening over de ontwapening van Hamas. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens 1 persoon om het leven gekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïense kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A6 Lelystad-Emmeloord bij Zwift-Torbant ook 10 minuten vertraging. En verder een korte file op de A10 bij de Koentunnel. Vanaf Landsmeer ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Kiss.
1: Golden Oldies Radio.
2: Jouw oldies zender.
1: Waar je ook bent, wat je het ook doet. De klok rond.
3: Golden Oldies Radio.
1: Jouw oldies zender. Waar je ook bent, wat je ook doet.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. November. Bij het opnieuw opstarten van een naftakraker bij DSM in Geleen ontploft deze aan de gevolgen van het breken van een leiding in de compressieeenheid. 14 medewerkers vinden de dood en 109 medewerkers raken gewond. Begin december. Een groep Zuid-Molukse jongeren kaapt een trein vlakbij het Drentse dorp Wijster.
2: 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Van het begin af aan heerst er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, marechaussee en mariniers die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten.
1: Na bemiddeling door ingenieur Manu Sama en mevrouw Somukil geven de Molukse gijzelnemers in Wijster zich over. De resterende gijzelaars komen met de schrik vrij. TAF gaat zich weer toeleggen op de productie van vrachtwagens. De divisie personenauto's in Borne wordt verkocht aan Volvo, die de productie van de DAF 66 voortzet als Volvo 66. Juni 1975. De autogordeldrager wordt verplicht in Nederland. En van 29 juli tot en met 15 augustus is er sprake van een recordlange hittegolf in Nederland.
3: Playing the greatest hits all day long. Golden Oldies

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder voorwaarden, waaronder een rijverbod en controles op drugsgebruik. Bij de aanrijding in juni kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Een Russische militaire helikopter is heel kort het Poolse luchtruim binnengevlogen. De Russische Mi-8 kwam vanuit de regio Kaliningrad en bevond zich tot zo'n 300 meter over de grens. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen de lucht in en zette grondtroepen en luchtverdediging op scherp. Russische schendingen van het luchtruim en incidenten rond de oostflank van de NAVO komen de laatste tijd vaker voor. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkhani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens 1 persoon om het leven gekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïense kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Januari. Griekenland wordt het 10e volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, wordt opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. En het NOS-journaal bestaat 25 jaar. En het Jeugdjournaal komt erbij. Ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China laat de Nederlandse regering toch levering van 2 duikboten aan Taiwan toe, ook als de Tweede Kamer zich 3 weken later er tegen uitspreekt. China reageert met bekoeling van de economische betrekkingen, maar tot een echte breuk komt het niet. Het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran, in Iran, wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de VS. Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's stonden, waarna het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Een vrijwel volledige uitgave zal in 1986 verschijnen uit de nalatenschap van Otto Frank, die op 19 augustus 1980 op 89-jarige leeftijd overlijdt. In Nijmegen is het zeer onrustig als gekraakte panden moeten worden ontruimd om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie tussen krakers en politie tientallen gewonden. De Amerikaanse president Ronald Reagan presenteert zijn economisch programma, waarin de inkomstenbelasting circa 30% omlaag gaat, terwijl op de overheidsuitgaven, op defensie na, drastisch wordt bezuinigd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Nederland keert in 2027 terug op het Eurovisie Songfestival na een jaar afwezigheid. Een onafhankelijk team van experts verzorgt vanuit de NPO de Nederlandse inzending zonder medewerking van AVRO-TROS. Mediadirecteur Jurre Bosman liet weten dat de NPO hoopt voor de kerst bekend te maken wie Nederland vertegenwoordigt. Het Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse plaats Burgas. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder voorwaarden, waaronder een rijverbod en controles op drugsgebruik. Bij de aanrijding in juni kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkhani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Jeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Nederland keert in 2027 terug op het Eurovisie Songfestival na een jaar afwezigheid. Een onafhankelijk team van experts verzorgt vanuit de NPO de Nederlandse inzending zonder medewerking van AfroTros. Mediadirecteur Jurre Bosman liet weten dat de NPO hoopt voor de kerst bekend te maken wie Nederland vertegenwoordigt. Het Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse plaats Burgas. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder voorwaarden, waaronder een rijverbod en controles op drugsgebruik. Bij de aanrijding in juni kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkhani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Juni. De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad. Als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Een dag na de terugkeer van Hives hebben zich al 250.000 mensen aangemeld voor een profiel, dat meldt eigenaar Mediahuis. Door de grote toestroom is zelfs een wachtlijst ontstaan. Nieuwe gebruikers worden de komende dagen geleidelijk toegelaten om technische problemen te voorkomen. Hives keerde gisteren terug, 13 jaar na het verdwijnen van het platform. 9 van de 11 partijen in de Haagse gemeenteraad willen opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. Ze vragen burgemeester Van Zanen onder meer of hij vooraf wist van oproepen tot geweld en welke maatregelen zijn genomen. Ook willen ze weten wat er kan worden gedaan tegen racistische en neonazistische uitingen. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is nog altijd in volle gang, met de meeste files nu in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. De meeste vertraging op de volgende wegen: de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 17 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Den Haag, daar rijdt het langzaam en staat het stil tussen Roelofarensveen en Leidschendam over 14 kilometer, kost je ook 20 minuten. De A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein, 14 kilometer file met een half uur vertraging. En tenslotte is het ook opvallend druk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp, 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse Spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De album top 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack, op nummer 1.
2: Relive the magic here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in december. Dat heeft buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt na overleg met zijn Russische collega Sergej Lavrov. De twee spraken ook over de oorlog in Oekraïne. Rubio zegt dat Oekraïne en Rusland interesse hebben in een gedeeltelijk bestand rond aanvallen op energie- en graanvoorzieningen. Het kabinet wil voorlopig niet adviseren om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben voor noodsituaties. Het officiële advies blijft dus 3 dagen. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eerst onderzoeken of supermarkten en distributiecentra na die 3 dagen een grotere rol kunnen spelen bij de voedselvoorziening. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? 9 van de 11 partijen in de Haagse gemeenteraad willen opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. Ze vragen burgemeester Van Zanen onder meer of hij vooraf wist van oproepen tot geweld en welke maatregelen zijn genomen. Ook willen ze weten wat er kan worden gedaan tegen racistische en neonazistische uitingen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Ladies and gentlemen, here he is, the world's greatest disc jockey, Deek Bakker.
4: Music. Memories.
5: Goeie avond.
6: De beuk erin!

ja. Welkom bij Music Memories op Golden Oldies Radio. En het was Michael Bouvier, ofwel Michael Bublé uit Canada. Een Canadese zanger die had het over Heaven Met You Yet. Kwam in 2010. Ik heb lekkere muziek voor je. Straks de band en ook nog Duffy. En ik heb iets bijzonders. Dat is Status Quo. En dat zou je daar niet zo bijzonder. Met Paperplane. Niet de rock'n'roll versie, maar de unplugged versie. En ik zal er in de toekomst wel wat meer van draaien. Want ik ga een beetje van de afwijkende paden. Daar hou ik ook van. En dat is, ik vind het nog mooier eigenlijk dan de rock'n'roll versie. Luister zelf maar.

Dat was Duffy uit 2010 met Well, Well, Well. Ze had ook een hit met Warwick Avenue. En dat meisje is nogal behoorlijk slecht terechtgekomen. Nou, terecht, maar ze is misbruikt en verkracht. En een tijdje een depressie gehad, dus ja. Goed, we gaan even verder met de band. En dat is The Weight uit 1968. En ik vind het een mooie plaat. Ik draai hem wel eens vaker, maar ja, ik kan het niet laten.

Uit 2005, Welcome to Our Wherever You Are van Bon Jovi. En die begon ooit als geluidstechnicus. Ja, dat is, kan natuurlijk ook. Hè. We gaan even naar 1970 en je hoort hem al aankomen. Dat is Barry Ryan en die kennen nog van Eloise. En dit is Kitsch. Ja, want we kennen ook het woord kitsch, hè. Maar dat is het niet, hoor. Dit is wel hele mooie muziek. Later heeft hij niet echt niet veel hits gehad. Het is Golden Oldies Radio waar je naar luistert.

Nou, dat kan ik me nog herinneren. Dat was Substitute van The Who uit 1966. Ja, toen was ik 12 of zo, 13. Dan kun je nagaan hoe oude lul ik er eigenlijk alweer ben. We gaan even naar, we hebben nog even een lekkere platen onderweg. Ook nog van T-Rex en ook nog Echo Smith. En deze die komt uit 2015. En het is Olly Murs en Demi Lovato. En het is Up. Nou, ik zou zeggen, ja, ga maar Up dan.

Ja, dat was T-Rex in 1970 hier met Get It On. Nou, we gaan even door, ja. Dit is Bright van Echo Smith. En ik heb even getracht de zangeres te herhalen, maar dat is me nog niet gelukt. Dat hoor je volgende keer wel.

Pretty Palladia uit 2013 met Boom, There She Was. Ja, dat kan je gebeuren. Dan kom je hoor een meisje. Dat heb ik ook eens gehad. Dan hoor je een meisje. Dat heb ik een keer gehad met mijn werk. Ging ik voor het eerst naar mijn werk. En dan hoorde ik een meisje praten. Die heeft mij overgezet toen. Nou, wat er toen gebeurde. De zon ging schijnen. Ik was helemaal verliefd. Goed. Dan maar even naar Robbie Williams. En dat is een plaat die je niet zo vaak hoort. Maar waarom draai je hem hier wel? Dat is Go Gentle. Ik kende het niet eens. Ja, je kan niet alles kunnen natuurlijk. Maar goed, dit is nog steeds Music Memories en we schieten weer aardig op naar het eind. Straks de Fab Four nog wat platen. Dus ja, blijf hem maar even lekker zitten.

0: Quiet! Ladies and gentlemen, the Beatles!
1: Vandaag in de Fab Four heb ik een nummer van Paul McCartney. Dat is One Step On A Long Ago. Er bestaan heel veel versies van, ook een hele lange en 12 inch. Ik ga er gewoon de single versie draaien.

dat was best wel een grote hit toen de tijd. Once Upon a Long Ago uit 1988. En deze die ken je ook wel. We gaan 61 jaar terug. Jezus, wat langer geleden alweer. En dit is dan, ik had daar de verleden week een andere versie. Ik weet niet meer wie het was. Maar dit is natuurlijk George Roy Orbison. We hebben zijn muziek nog, want hij is natuurlijk overleden. En Roy, hoe heet u alweer?

Uit 1965, Roy Orbison met een hele lekkere. En we gaan eruit met de laatste Focus met 1973 met Hocus Pocus, de US version. En ik zou zeggen tot straks na het nieuws en mededeling van 8 uur. En dan ben ik terug met Music Memories deel 2. Neem nog een bak koffie, wil ik het ook. Kunnen we even de keel een beetje smeren. En dan ben ik straks terug. Tot zo!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. In Opheusden geldt vanaf morgenmiddag een noodverordening om nieuwe rellen rond het gemeentehuis te voorkomen. De hele bebouwde kom is aangewezen als noodgebied en in het centrum geldt een veiligheidsrisicogebied. Alleen mensen met een aantoonbaar doel mogen er zijn. Ook zijn groepsvorming en gezichtsbedekkende kleding verboden. Een incident met pepperspray heeft vandaag voor chaos gezorgd in het Spaanse parlement. Een parlementslid van de conservatieve PP toonde tijdens een debat een busje pepperspray als politiek statement over de veiligheid van vrouwen. Later verspreidde pepperspray zich deels door het gebouw. 12 mensen werden onwel en het gebouw werd deels ontruimd. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in december. Dat heeft buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt na overleg met zijn Russische collega Sergej Lavrov. De twee spraken ook over de oorlog in Oekraïne. Rubio zegt dat Oekraïne en Rusland interesse hebben in een gedeeltelijk bestand rond aanvallen op energie- en graanvoorzieningen. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig, er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging nog in het zuiden van het land op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Er is namelijk een ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide. Er zijn nog altijd 2 rijstroken dicht voor het bergen van deze voertuigen. Hou rekening met 9 kilometer file en bijna 3 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and old.

Ja, dat waren de jongens van Powerplay uit Nederland met Love Can Break Your Heart 1981. Weet je, het is wel leuk. Ik draaide in het vorige uur iets van Status Quo. Dat gaan we ook weer doen. Straks de Moody Blues voor je en ook Michael Penn. En deze, ik vind hem erg leuk. Dus dan doe ik het een keer. Ik doe het niet vaak, maar nou een keer een dubbel. Pictures of Magic Man, een hele andere versie. Een unplugged versie. Dus luister zelf maar.

Michael Penn uit 1990 met No Miss. Ja, prachtig hè dit. En we gaan netjes naar 1973 hier op Golden Oldies Radio met de Moody Blues. Het lijkt wel een soort stoomtrein die op gang komt en dat is ook zo. It's I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Band. En toen was Justin Hayward, die was er ook al bij. Jazeker. En hij is de lead vocal van de Moody Blues. En ja, ze hebben heel veel hits gehad. Dus ook deze. Gaan we niet vragen welke hitnotering, want dat weet ik allemaal niet hoor. Maar het is wel een heel goed nummer dus.

Goh, ik weet nog dat ik toen de tijd op de kermis met mijn broer in de botsauto zat. En dan gaan we ja, rondenlang, hè. Hij had een maniertje gevonden om die munt steeds terug te hebben met een touwtje eraan. En dan werd deze plaat heel vaak gedraaid. Ja, dat kan gebeuren. We gaan even naar 1990 met Phil Collins. En dat is Another Day in Paradise. Nou ja, dat zullen we dan maar hopen, hè. Dit is nog steeds Golden Oldies Radio. En je luistert natuurlijk naar Music Memories tot 9 uur. En ja, hier hoor je de hits die je nergens anders hoort. Deze dan misschien wel, maar die hiervoor niet, hè.

Ja, dat waren nog eens tijden. Heel veel titels kwamen langs van de Beatles. Across the Universe en Yesterday en Something in the Way He Would. En ja, nog veel meer. Dat kwam uit 1976, mooi jaar. Ja, was wel een goed jaar. Deze trouwens ook. Dit vind ik een van de allerbeste die Billy Joel ooit gemaakt heeft uit 1979. En dat is Honesty. If you

Cliff Richard uit 1979 met We Don't Talk Anymore werd ook geproduceerd door Tarney Spencer. Dat kun je duidelijk horen als een keyboard en als een drummers. Heeft ook Dreamin' ook gedaan, hè? Ja, god, ik heb nog hele slechte herinneringen. Heb ik al verteld verleden week. En dit is Electric Light Orchestra en komt uit 1976. En The Living Thing. En wat heeft die man een hits gehad? Ook hij is heel herkenbaar aan zijn lindrum en aan zijn manier van produceren. Dus ja, we gaan er even naar luisteren. En dit is nog steeds Golden Oldies Radio met Music Memories.

Rolling Stones uit de jaren 65 met de begintijd. Waren ze nog een beetje wild en zo. Ik vond ze tot 73 hartstikke goed. En daarna dacht ik van, ja, toch een beetje minder geworden. Straks de Fugees voor je en ook nog serieus. En hier deze. I'm a Rock van Simon & Garfunkel. En die komt er weer uit 1966.

Ja, dit hoor je niet meer op de commerciële. Dat is, vinden ze allemaal te vroeg en te lang. Deze trouwens ook niet. Hele mooie van Roger Daltrey. Giving It All Away, ook uit hetzelfde jaar 1973. Het was een fantastische hit. Wel een van zijn beste, vind ik hoor. Hij heeft ook nog Say It Ain't So gehad, maar deze vind ik beter. En dit is Golden Oldies Radio. Maar dat weet je wel.

was leadzanger van The Who trouwens. En ja, door Roger Daltrey met Giving It All Away. En we gaan eruit met deze. Het is en moet even kijken wat voor plaat dat is eigenlijk. Even kijken hoor. Rocketstra. Nou, ik kan het niet zo gauw zien. Oh ja, dit is John Barry en Orchestra. En Midnight Cowboy. Zullen weet je dat? Ik zou zeggen, beste mensen, dit was hem weer. Volgende week ben ik terug met een nieuwe aflevering van Music Memories. En doe rustig aan. En straks nog meer programma's. En denk ook aan maandagavond met Tony Winter en Jack Jackio. En zaterdag, na mij dus, nu zaterdag weer Bram Liefting met Liefting is los. Nog veel meer programma's. De vrijdag Vibe en zondag een Miamigo gevoel. Dus genoeg te beleven. Hey, tot volgende week na 7 uur. Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Nederland heeft afgelopen maanden alle diplomatieke middelen ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jette bij de VN Algemene Vergadering. De VS bereidt sancties voor tegen het strafhof, maar de inhoud is niet bekendgemaakt. Jette zegt dat Nederland de komende weken en maanden moet blijven proberen de sancties te voorkomen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt het onnodig dat omroepverenigingen komend jaar nog moeten bewijzen dat ze voldoende leden hebben. Het ledencriterium vervalt in de nieuwe mediawet, maar die gaat pas in op 1 januari 2029. VVD-Kamerlid Van der Maas noemt het zonde van het belastinggeld en vindt het systeem ouderwets uit de tijd van de verzuiling. Bij de topontmoeting tussen Trump en Xi in Washington worden geen concrete afspraken gemaakt over het afremmen van AI. Beide landen willen technologisch de beste zijn. Wel komt er een AI-dialoog, bevestigde minister Bessent na gesprekken met vicepremier He Lefing. Experts waarschuwen dat wederzijds vertrouwen volledig ontbreekt. En een Russische Mi-8-helikopter schond 42 seconden lang het Poolse luchtruim tot 300 meter over de grens bij Kaliningrad. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen op en activeerde grondtroepen. Dit incident volgt op waarschuwingen van premier Tusk en Europese inlichtingenchefs over Russische plannen om NAVO-bondgenoten te testen met kleine aanvallen. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
5: We gaan erin vliegen met deze twee classics.

0: Under the Bridge was het grootste succes, maar Give It Away is het belangrijkste nummer van het Red Hot Chili Peppers album Blood Sugar Sex Magik. Dankzij de nieuwe platenmaatschappij Warner's promotiecampagne weet iedereen in de States binnen een paar dagen na het uitkomen van deze Give It Away dat de Peppers weer back on block waren met een nieuw album en een nieuwe song. Het nummer was destijds niet van de radio en MTV af te branden en leverde een Grammy op in de categorie beste hardrock nummers. The Peppers en Give It Away uit 1990 en daarvoor gingen we terug naar 1983. Tell Her About It is een eerbetoon aan Motown volgens Billy Joel. Het wordt de nummer 1 hit in Amerika en bij ons haalt het maar net de hitparade. En de nummer staat trouwens op het album An Innocent Man dat Billy Joel uitbracht in 1983. We zijn begonnen dus met Billy Joel, Tell Her About It. Fijne plaat toch wel. Hey, wees welkom. Hiermee zijn we weer vertrokken voor de fijnste 70s, 80s, 90s, 0s en 10s. Dit is natuurlijk jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex. En ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met hopelijk zeer fijne muziek voor jouw oortjes. We gaan zo meteen terug naar 1990. Hij stond aan de zijde van Kylie Minogue en Jason Donovan, toen destijds, in de Australische soap Neighbours. Craig McLaughlin, daar hebben we het over. En in 1990 had hij een hit te pakken met dat fijne Mona. Zometeen komt die One Day Flyer aan. Maar eerst, uit 1982, die fijne zomerse plaat voor André van Duin. Als de zon schijnt.
1: Oh.

was 1981 dat PhD natuurlijk met het origineel een dikke hit te pakken had. In 1993 werd deze danceversie uitgebracht door Two Boys. I Won't Let You Down kreeg je te horen. Studio 45, dat wil natuurlijk ook zeggen dat we een Ego Tripper en een Lex XL hebben voor jullie. Dat is vandaag zeker en vast niet anders. De Ego Tripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En die staat vandaag in het teken van Coldplay. Straks in deel 2, drie grote hits dus achter elkaar van Coldplay. En op het einde van de show, dus op het einde van deel 2, nog de extra lange plaats. Dat noemen we de Lex XL. Daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1982 met de Simple Minds en Someone, Somewhere, in Summertime. En je krijgt die plaat dan van mij te horen in de Extended Remix. Het is natuurlijk nog lang niet zo ver, want ik heb voor die tijd nog een hele hoop fijne classics voor jullie klaarstaan. Zoals zometeen eentje uit 1980, afkomstig van het ABBA-album Super Trooper. Our Last Summer is voor jullie onderweg uit 1980. Maar eerst terug naar 2009. Het werd de eerste single in de vernieuwde samenstelling. De titel is heel toepasselijk. Times are changing. Want met Marcel als nieuwe zanger destijds veranderde er een hoop voor die jongens. Direct. Times are changing.

0: Multicolor. Son Mieu met dat uiterst vrolijke Multicolor uit 2022. Natuurlijk zijn we ook op social media terug te vinden. En daarvoor moet je dus in dit geval naar Facebook gaan. Daar zijn we vertegenwoordigd. En dan kan je bijvoorbeeld de videoclip van die Son Mieu bekijken, die Multicolor. Niet alleen zij staan erop, maar ook andere platen die hier vandaag of de afgelopen tijd op horen voorbij komen. Ook de Ego Tripper vind je daar terug. In dit geval Coldplay, evenals de Lex XL, de Simple Minds met Someone, Somewhere in Summertime. En uiteraard ook weer een link naar Mixcloud, want de volledige show is daar terug te vinden. En dan kan je luisteren of het herbluisteren wanneer het moment net iets beter voor jou uitkomt. Om het je gemakkelijk te maken, de link naar Mixcloud staat op dezelfde Facebookpagina. En Studio 45, dat schrijf je Studio Spatie en dan 45 als getal. Zometeen een invloedrijke producent en schrijver voor artiesten als Shirelles, Jackie Wilson en Gladys Knight and the Pips. We hebben het over Van McCoy. Hij zou een disco superhit scoren in 1975. Zometeen komt hij eraan. The Hustle. Maar eerst zijn we toegekomen aan de Italo Classic. En van de Italo Classic is er een hele fijne Spotify playlist terug te vinden. Ga ervoor naar de account van Lex de Groot onder Studio 45. Vind je daar die fijne playlist terug van de Italo Classic. Een Italiaans muziekduo dat Spaanstalige discoliedjes heeft gemaakt. We kennen ze van Vamos a la Playa en No Tengo Dinero. Wat zoveel wil betekenen als ik heb geen geld meer. Terug naar 1983, Riggiera.
1: Studio 45 goes Italo.

afkomstig van het uit 1982 uitgebrachte album Escape. Een hit werd het destijds niet, maar het kreeg een tweede leven als het in veel series en films gebruikt werd. De laatste aflevering van de populaire maffiaserie The Sopranos eindigt ook met deze plaat. Een andere versie van het nummer door de cast van tv-serie Glee zet het nummer weer volledig op de kaart. Journey in Studio 45 met Don't Stop Believing. Zometeen aan de andere kant blijven we natuurlijk nog lekker doorgaan met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00s en 10s. Jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet afgelopen. Ik heb dan ook in deel 2 trouwens ook nog de ego-trippen voor jullie. Vandaag 3 grote hits achter elkaar van Coldplay. En op het einde van deel 2 ook nog de extra lange plaat. Dat heet dan de Lex XL. Daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1982 met de Simple Minds en dat fantastische Someone, Somewhere in Summertime in de Extended Remix. Maar in dit uur neem ik je nog mee naar 1991. Silent Lucidity werd in de zomer van 1991 een kleine hit. In de Verenigde Staten is Silent Lucidity echter een top 10 hit. Het begrip lucidity heeft te maken met een hogere of diepere droomstaat waarin je realiseert dat je droomt en zo het verloop van je eigen droom kunt veranderen. Uit 1991, Queensryche in Silent Lucidity.

0: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Yep. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom, boom, boom. Gotta get that.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
2: Harvey Weinstein is door de rechtbank in New York veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het aanranden van Miriam Haley in 2006 in zijn appartement in Manhattan. Eerder kreeg hij 23 jaar cel, maar die straf verviel in hoger beroep. Weinstein, die in een rolstoel zit vanwege gezondheidsproblemen, bood zijn excuus aan Haley. Nederland heeft afgelopen maanden alle diplomatieke middelen ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jette bij de VN Algemene Vergadering. De VS bereidt sancties voor tegen het strafhof, maar de inhoud is niet bekendgemaakt. Jette zegt dat Nederland de komende weken en maanden moet blijven proberen de sancties te voorkomen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt het onnodig dat omroepverenigingen komend jaar nog moeten bewijzen dat ze voldoende leden hebben. Het ledencriterium vervalt in de nieuwe mediawet, maar die gaat pas in op 1 januari 2029. VVD-Kamerlid Van der Maas noemt het zonde van het belastinggeld en vindt het systeem ouderwets uit de tijd van de verzuiling. Bij de topontmoeting tussen Trump en Xi in Washington worden geen concrete afspraken gemaakt over het afremmen van AI. Beide landen willen technologisch de beste zijn. Wel komt er een AI-dialoog, bevestigde minister Bessent na gesprekken met vicepremier He Lefing. Experts waarschuwen dat wederzijds vertrouwen volledig ontbreekt. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

1975 scoren de zusjes Sledge hun eerste hitje. Maar Sister Sledge breekt definitief door in 1979 met Greatest Dancer en We Are Family van het album We Are Family. Het album werd trouwens geproduceerd door de heren van Chic, namelijk Bernard Edwards en Nile Rodgers. En het nummer wordt later onder andere gebruikt in de film The Full Monty. Dat was dan weer in 1997. Origineel dus uit 1979, maar ook in 1985 werd het terug een hit. Sister Sledge, We Are Family. En daarvoor, als eerst in deel 2, gingen we terug naar 1993 met de opener van het album Serenity. Het nummer klinkt in Australië, Oostenrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Noorwegen, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en bij ons in de Lage Landen naar de bovenste plek van de hitparade. Mr. Veen van Culture Beats. Hey, leuk dat je luistert. Blijf er ook in dit uur nog lekker bij. Wat heb ik nog fijne classics van de afgelopen 50 jaar voor jullie klaarstaan. Met natuurlijk ook over een drietal platen, de Ego Tripper. Dan heb ik van jou de biografie en drie grote hits achter elkaar van Coldplay. En op het einde van die deur, de Lex XL. En die is voor Simple Minds met Someone, Somewhere in Summertime uit 1982. En je krijgt hem van mij in de Extended Remix te horen. Een duet van Michael Jackson en Paul McCartney in 1982 en de eerst uitgegeven single van Jackson's album Thriller. Het nummer kwam tot op nummer 2 van de Amerikaanse hitparade, maar hier bij ons werd het een iets kleinere hit. Zometeen uit 1982, Michael Jackson en Paul McCartney en The Girl Is Mine. Nadat ik je heb meegenomen naar 1992. Love, Thy Will Be Done is de leadsingle van het tweede Martika-album, Martika's Kitchen. Het nummer is geschreven door Martika in samenwerking met Prince. Het werd een hitje in de zomer van 1981.

Het werd in 2007 de grote doorbraak voor Jeroen van der Boom. Het is een Nederlandse cover trouwens van het nummer Silencio van de Spanjaard David Bisbal. In 2008 kwam trouwens het gelijknamige album uit van Jeroen van der Boom, Jij bent zo. En hij bracht ons tot aan de Egeltrippen voor vandaag. En die is voor Coldplay. En Coldplay is een Britse rockband opgericht in 1996 in Londen door zanger Chris Martin en gitarist Johnny Buckland, die elkaar ontmoetten aan de University College London. Al snel voegden bassist Guy Berryman en drummer Will Champion zich bij de band en werden ze compleet. Hun muziekstijl, die vaak wordt omschreven als een mix van alternative rock en pop rock, bracht hen al snel internationale bekendheid. In 2000 bracht Coldplay hun debuutalbum Parachutes uit, dat direct een groot succes werd, mede dankzij de hit Yellow. Dit nummer met zijn kenmerkende gitaarmelodie en emotionele teksten werd een wereldwijd fenomeen en zette Coldplay op de kaart als een van de meest invloedrijke bands van de jaren 2000. Hun tweede album, A Rush of Blood to the Head uit 2002, verstevigde hun status met hits als Clocks en The Scientist. Dit album werd geprezen om zijn complexiteit en diepgang en won meerdere Grammy Awards. Het daaropvolgende album, X and Y uit 2005, bouwde voort op hun succes. Maar het was met Viva La Vida, or Dead and All His Friends uit 2008, dat Coldplay hun sound echt vernieuwde. Dit album, geproduceerd door Brian Eno, bracht hen een nog breder publiek en hun single Viva La Vida werd een van hun grootste hits ooit. Coldplay staat bekend om hun spectaculaire live-optredens, waarbij ze vaak gebruik maken van indrukwekkende lichteffecten en visuele projecties. Hun muziek evolueert voortdurend, met latere albums zoals Milo Xyloto uit 2011 en A Head Full of Dreams uit 2015, die meer elektronische en pop-invloeden laten horen. Dit heeft hen geholpen om relevant te blijven in de veranderende muziekwereld. Met meer dan 100 miljoen verkochte albums wereldwijd, talloze prijzen en toegewijde fanbase blijft Coldplay een van de grootste en meest invloedrijke bands van hun tijd. Hun vermogen om te vernieuwen en toch trouw te blijven aan hun emotionele kern heeft hen een vaste plaats gegeven in de moderne muziekgeschiedenis. Geniet mee van onze egotrippen voor vandaag. Dit is Coldplay.

Fix You uit 2005. Daarvoor uit 2003, Clocks. En als eerste in dit rijtje van drie uit 2002, The Scientist. Dit waren drie grote hits achter elkaar van Coldplay. Want zij zijn deze week de Ego Tripper hier in Studio 45. En ook op Spotify vind je ons terug. Er is een hele fijne playlist van de Ego Tripper aangemaakt. Daarvoor ga je naar de account van Lex de Groot. En zo ga je door naar Studio 45 en de Ego Tripper. Coldplay ga je daar dus ook terugvinden. Zometeen terug naar 1978. Het nummer Kiss You All Over is in dat jaar de grootste hit van Exile. Mike Chapman schrijft het zwoele liedje. Ze komen eraan. In 1982 bracht Donna Summer haar 10e album uit met de simpele titel Donna Summer. Love's in Control is de grootste hit van het album en bereikte hier bij ons bijna de hoogste regionen van de hitparade. Het nummer werd geschreven trouwens door Rob Temperton, die ook achter onder andere Thriller en Rock With You van Michael Jackson zit. Donna Summer, Love's in Control,

0: origineel komt hij uit 1984, uiteraard afkomstig van Lionel Richie. Maar deze uitvoering, coverversie, kwam in 2004 uit en werd zowaar nog een grotere hit. 3T waren dat met Stuck on You hier in Studio 45. Waarmee we bijna aan het einde van de show zijn toegekomen. Maar dat wil zeggen dat we nog een Lex XL voor jullie hebben klaarstaan. En net zoals van de Ego Tripper is er ook van de Lex XL op Spotify een playlist terug te vinden. Daarvoor ga je naar de account van Lex de Groot en onder Studio 45 Lex XL vind je daar dan een hele lange lijst al van al die Lex XL's. We gaan naar het jaar 1982. In dat jaar bracht de band het album New Gold Dream 81, 82, 83, 84 uit. Op dat album staan ook hits als Promise You a Miracle, New Gold Dream en Glittering Prize. Maar het album begint met de plaat die ik nu voor jullie heb klaarstaan. Someone, Somewhere, in Summertime. Je krijgt hem van mij in de Extended Remix te horen, want hij is deze week onze Lex XL Simple Minds. Ik wens je nog veel plezier met de rest van de crew hier bij ons. En graag afspraak volgende week voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics extra lang.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Harvey Weinstein is door de rechtbank in New York veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het aanranden van Miriam Haley in 2006 in zijn appartement in Manhattan. Eerder kreeg hij 23 jaar cel, maar die straf verviel in hoger beroep. Weinstein, die in een rolstoel zit vanwege gezondheidsproblemen, bood zijn excuus aan Haley. Nederland heeft de afgelopen maanden alle diplomatieke middelen ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jetten bij de VN-algemene vergadering. De VS bereidt sancties voor tegen het strafhof, maar de inhoud is niet bekendgemaakt. Jetten zegt dat Nederland de komende weken en maanden moet blijven proberen de sancties te voorkomen. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
4: bij Golden Oldies Radio.

0: wat een geweldige antieke, hè? Ongelooflijk om de show mee te beginnen vandaag. Paul Anka, in een van zijn miljoen hits ongeveer. Love Me Warm and Tender. Zomaar aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond.
1: Tot middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ook vanavond ga ik je oren weer vertroetelen met lekkere muziek. Maar ook met een paar interessante onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren, dan komt het allemaal naar je toe. We gaan praten met Madeleine de Jong over onder andere haar boek Blij van Binnen. Ze heeft nog veel meer in de aanbieding, dus luister vooral mee. Want dan hoor je haar verhaal. Anne van der Horst, die maakt zich druk over de sociale media en een verbod en zo. Het komt er allemaal aan, hier in deze late avond. En tenslotte gaan we het hebben over lef en onderwijspraktijk. Dus ja, eigenlijk allemaal interessante dingen in de show. Naast al die mooie dingen natuurlijk en al die onderwerpen, heel veel lekkere muziek. Onder andere van Dave Mason.

0: Oh, drie stemmen opgaan in één. Dat hoor je hier bij OG. Lights and Shadows. En Dave Mason hoorde je ervoor met het legendarische The Lonely One. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Tiga Cox.
1: We gaan kennis maken met Madeleine de Jong uit Vlaardingen. Zij heeft een boek geschreven, Het Blij van Binnenboek. Fijn dat je hier aan tafel zit, Madeleine.
2: Dankjewel.
1: Madeleine, je hebt natuurlijk een heel traject voorafgaand aan het boek doorgemaakt. Wat heeft jou nou uiteindelijk gebracht naar dat boek? Hoe is dat pad gegaan?
2: Nou, eigenlijk het verzamelen van 30 jaar kennis over het onderbewustzijn. Ik heb het idee dat daar heel veel antwoorden in verborgen zitten waar mensen eigenlijk nooit over letten, nooit op over nadenken. Mijn beroep brengt eigenlijk kennis, inzichten, bijzondere verhalen, mooie anekdotes over toeval, ook over alles wat mensen kan inspireren blijdschap en geluk te vinden. En niemand is eigenlijk één persoon. Daarom is het boek ook samengesteld uit verschillende dingen. Het is absoluut geen zwaar boek geworden. Het is een boek wat informatie geeft om mensen te verlichten, op zoek te gaan naar klachten in zichzelf, waarvan de reguliere zorg zegt, nou, daar is eigenlijk geen oplossing voor. Zoals bijvoorbeeld geluidsdingen, zoals tinnitus en misofonie. Dat zijn bepaalde
1: even
2: geluiden.
1: Even uitleggen hoor, tinnitus is?
2: Ja. Dat zijn een soort piepen, fluiten, zuizen die je kunt horen. Ik gebruik daarbij ook inzichten van oude spreekwoorden en werkwoorden. Juist om mensen daarna, die zijn eigenlijk een hele mooie wijsheid zit daar vaak in. En als je die op een nieuwe manier bekijkt, kun je er eigenlijk heel veel uithalen. En ik vind ook dat mijn boek een soort sjamaanpad is voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie om zichzelf te ontwikkelen.
1: Heb je dat pad zelf ook afgelopen?
2: Ik denk dat je dat wel kunt zeggen, ja. Ja, ik denk dat mijn hele leven wel één groot pad is geweest. En dat ik als kind een bepaalde taak had op aarde. En niet wist dat ik die taak had. En eigenlijk een jaar of 4 geleden ontdekte, hé, dit wordt mijn taak. Dus ik ben bijna 4 jaar bezig geweest met het verzamelen, het schrijven en het maken van het boek. En tot nu toe is eigenlijk iedereen die het leest, zegt het is net of je met elkaar aan de keukentafel zitten praten en het heel verhalend is. Eigenlijk voor iedereen kan er wel iets in terugvinden wat zich verbindt met de binnenkant en met het onderbewustzijn.
1: Wil jij dat we ons meer bewust zijn van ons onderbewustzijn? Is
2: zeker
1: dat
2: weten.
1: Een doel
2: ja,
1: van
2: zeker
1: je boek?
2: Weten. Het is een hele waardevolle beschermende bron die je altijd helpt en altijd veilig zou houden. En aan wie je ook informatie kunt vragen en hulp als het nodig is.
1: Hoe doe je dat?
2: Bijvoorbeeld door hypnotherapie kun je dat doen. Regressietherapie. Je kan in jezelf keren als je iemand mist en proberen te kijken welke gevoelens je hebt die je daarbij kunnen helpen. Het zijn gewoon hele mooie bronnen die we vanaf de natuur, vanaf geboorte bij ons hebben. En als dat goed gaat, dan voel je dat aan de binnenkant en dan straal je dat ook uit aan de buitenkant.
1: Heb je het ook over dat soort autonome functies als ademhaling? Als je daarvan bewust bent, ademhaling is vaak ook een reflectie van waar je mee bezig bent. Hè? Snel ademen, adem inhouden bij schrikken bijvoorbeeld. Heeft het ook daarmee te maken dat je over die autonome onbewuste functies, dat je daar wat mee kan?
2: Nou, niet per se. Het is wel zo dat heel veel mensen bang zijn voor dingen als hypnotherapie. Terwijl eigenlijk elke mens elke avond gaat slapen en doet precies hetzelfde.
1: Nou, leg dat maar even uit dan, want er zijn inderdaad veel mensen die daar bang voor zijn.
2: Ja,
1: hoe kan je die angst wegnemen?
2: Ja, dat is echt onzin. Want als je gewoon hypnotherapie zou krijgen bij een therapeut, dan weet je het, kan je alles navertellen. En als je hebt geslapen, weet je dat niet. Maar de bronnen waar de meeste mensen te weinig gebruik van maken, dat zijn juist onderbewustzijnbronnen. Informatie die daarop ligt, is eigenlijk altijd bij jou om je te beschermen. En is altijd veilig voor jou om daarmee te werken. Het is bij jou vanaf je geboorte, vanaf dat je in het leven bent gekomen, komt de ziel bij het lichaam. En als je overlijdt, dan verlaat de ziel het lichaam weer en blijft het stoffelijke deel eigenlijk over. Nou, ik beschrijf een heleboel soorten therapieën die je zou kunnen doen. Maar ik beschrijf ook hoe mensen bij zichzelf naar binnen kunnen gaan, die belangrijke bronnen vinden. Ik geef voorbeelden hoe je meer inspiratie en geluk uit het leven kunt halen, hoe je meer blij kan worden. En nogmaals, alles begint bij jezelf.
1: Ja, en dat boek is al een... Hoe lang geleden is het boek uitgekomen?
2: Het boek is nu ongeveer 6 weken op de markt. Je kunt het landelijk bestellen van Groningen tot Maastricht. Elke boekhandel online is ook te koop. Maar de boekhandel stimuleren, de winkels in de buurt is natuurlijk fijn. Want iedereen wil graag een boek even kunnen inkijken.
1: Ja, nou, ik zie het hier zitten. Prachtige voorplaat. Het Blij van Binnen boek. Een mooi doel ook. Mensen blij van binnen maken door meer aandacht voor het onbewustzijn te geven.
2: Zeker.
1: Ja. Dank je wel voor dit gesprek en voor het vertellen over dit boek. Ja. Blij van Binnen. Auteur Madeleine de Jong. Dank je wel.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

De nieuwe uitvoering voor The Long and Winding Road. Paul McCartney. Hij maakte dit in 1991. En Isabelle Boulay. Hoor je met Je t'oublierai le oublier. Natuurlijk uit 1997. Allemaal hier in de show. In deze mooie aflevering van de late avond. Over een paar minuten dan gaan we het hebben over iets aardigs. We gaan het hebben over Ursula von der Leyen. Althans we. Han van der Horst. Want die heeft er wel een appeltje mee te schillen. Want hij heeft het over Ursula von der Leyen. Die ongevraagd bij u over de drempel stapt. Of iets dergelijks. Je hoort het allemaal. Nou, deze van Jon Evangelis. I hear you now.

0: Lieve mensen, ik probeer er altijd een gewoonte van te maken dit praatje regionaal te houden. Het moet gaan over een onderwerp dat ons hier in Zuid-Holland-Zuid en een stukje van Zeeland raakt en dan liefst ook nog in het hart. Want mijn stem wordt op zenders in dit gebied gehoord. Toch wil ik het vanavond hebben over een Europees onderwerp. Maar het is niet alleen de uitzondering die de regel bevestigt. Het gaat tegelijkertijd wel degelijk over iets dat onze huizen stuk voor stuk binnentreedt. Dat bij ons over de drempel komt. In 1816 schreef de Franse denker François-René de Chateaubriand dat een goede koning niet zomaar bij anderen thuis over de drempel stapte en met al zijn macht bij het gezin binnenkwam. Chateaubriand, daar is overigens ook die specifieke ossenhaas naar genoemd, maar daar hebben we het niet over. Denk nog maar eens aan dit praatje als u zich de luxe van zo'n Chateaubriand veroorlooft. Maar het gaat over wat bij u over de drempel dreigt te komen nu. Ik maak me daar echt zorgen over, vooral omdat het verpakt wordt als de bescherming van onnozele kinderen. Ik doel op het plan van Ursula von der Leyen en haar Europese Commissie om kinderen tot 13 jaar de toegang tot sociale media te verbieden. Van hun 13e tot hun 15e zouden ze dan bij gratie van de Europese Commissie een uurtje per dag erop mogen onder toezicht van hun ouders. Dat klinkt heel goed, hè? Kinderen moeten immers tegen de verslavende algoritmes van de grote techbazen worden beschermd. Ook is het internet een gevaarlijke plek waar pesters en groomers vrij spel hebben. Iedere keer weer lees je over meisjes en jongens die door chantage gedwongen worden zich voor de camera uit te kleden en daar dan de rest van hun leven psychische problemen aan overhouden. Goed dat daar een paal en perk aangesteld wordt. Maar stelt u voor, die wet wordt ingevoerd. De kans daarop is groot, want in de politiek geniet het denkbeeld van Ursula von der Leyen veel sympathie. Ook in de Tweede Kamer. Uw zoon flikt wat. Hij moet bij het bureau Halt komen. Er verschijnt iemand van de kinderbescherming thuis. Die stelt vast dat uw zoon, ondanks het verbod, sociale media gebruikt. Daardoor is hij uit zijn evenwicht geraakt. U hebt dat niet gemerkt. U faalt als opvoeder. U wordt onder toezicht gesteld als men niet meteen besluit uw zoon in een pleeggezin onder te brengen. U vindt dat nu bangmakerij van mij een onwaarschijnlijk scenario, maar let op mijn woorden. Overigens, als u naar uw kinderen en kleinkinderen kijkt, zijn ze inderdaad rijp voor de jeugdpsycholoog? Groeien ze op voor galg en rat? Zijn ze schichtig en vereenzaamd? Of gaat het eigenlijk best goed met ze, ondanks het feit dat ze de hele tijd op hun telefoon zitten te turen? Mijn jeugd ligt al lang achter mij. Toch herinner ik mij iets nog bijzonder scherp. Ik was eenzaam en ook wel apart. Of liever gezegd, ik werd apart gezet, want een klas doet het niet als een leerling van de normen afwijkt en niet helemaal in de geaccepteerde kaders past. Als ik toen de beschikking had gehad over sociale media, was ik lotgenoten en geestverwanten tegengekomen. Dan hadden we, om zo te zeggen, elkaar kunnen helpen en steunen. Dan had ik andere kinderen gevonden die net als ik erg van lezen hielden bijvoorbeeld. En ik denk dat dit nu in de praktijk ook heel vaak en heel effectief gebeurt dankzij sociale media. Er moet worden gezegd dat het verbod van mobiele telefoontjes in de klas ook zo'n zegen was, allicht. In de klas moet je opletten en niet andere dingen zitten doen, dat is heel wat anders. Nee, ik ben bang dat we met dit verbod op sociale media voor kinderen het kind met het badwater weggooien en bovendien de kans missen ze voor te bereiden op een internet waar je inderdaad steeds op je tellen moet passen. Als politiek moed heeft, pakt ze de techreuzen aan en stelt verslavende algoritmes buiten de wet, in plaats van kinderen en hun ouders met verboden lasten te vallen en diep in te grijpen in de privé-aangelegenheden van gezinnen. Waar Chateaubriand dus al 2 eeuwen geleden tegen waarschuwde. Ik heb hier een oud lied van vroeger over een techniek die ooit ook zo gevaarlijk werd gevonden. langs de draden van de telegraaf stuur ik liefdesbriefjes. Jean Aubert.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Wat een geweldig lied, toch? Eerlijk gezegd. Een mooie herinnering, zou je kunnen zeggen. Willeke Alberti en Het Oude Huis. En daarvoor ging het de heupen los. Speciaal voor onze columnist Han van der Horst. Over een paar minuten gaan we het hebben met oprichter Linda Brom over zorgharten. Wat is dat en wat heb je eraan? Je hoort het zo. Over een paar minuten naar de Fortunes en Here It Comes Again.

0: In dit onderwerp ga ik praten met Linda Brom en we gaan het hebben over zorgharten en zorgharten helpt. Nou, alles bij elkaar vergt wat uitleg, denk ik. Linda, welkom.
1: Dankjewel.
0: Jij bent van de zorg, dus?
1: Ja.
0: Ja, ja. Helemaal. Zorgharten, wat is dat precies?
1: Nou, wij zijn een team van zorgharten. Zo is de naam eigenlijk ontstaan. Wij bieden mantelzorgondersteuning, ook wel genoemd vervangende mantelzorg of aanvullende mantelzorg. In het verleden waren natuurlijk de bejaardenhuizen er en die zijn wegbezuinigd. Mm-hmm. En nu zijn wij eigenlijk in dat stukje 10 jaar geleden gesprongen. Zodat de mensen toch nog zo lang mogelijk zelfredzaam thuis kunnen blijven wonen. Ja. En er wordt natuurlijk heel veel van de mantelzorgers verwacht. En dat nemen wij over of komen erbij.
0: Dus ontlast je dan de mantelzorgers? Want die hebben het heel zwaar altijd. Hè?
1: Ja, er wordt heel veel verwacht van de mantelzorgers. Ja. De meeste mantelzorgers hebben tegenwoordig iedereen eigenlijk. Hè, bij echtparen ook. Hebben alle twee een baan. Soms meer dan fulltime. Kinderen, et cetera, hebben gewoon weinig tijd om ook nog voor hun naasten te zorgen. Maar dat wordt wel verwacht.
0: Ja, en dat gaat sluipenderwijs steeds meer eigenlijk.
1: Ja, en dan vind je jezelf nog helemaal geen mantelzorger. Maar als je echt goed gaat bekijken, als je eigenlijk ziet dat je meer dan 8 uur in de week voor iemand zorgt, dan mag je jezelf mantelzorger noemen. Ja. En 8 uur in de week is echt heel veel, maar dat sluipt er een beetje in.
0: Ja.
1: En dat kan een kind zijn die voor zijn ouder zorgt, maar het kan ook een partner zijn die gewoon voor zijn eigen partner zorgt.
0: Ja.
1: En als iemand dementie heeft, dan wordt die taak eigenlijk constant zwaarder. Iemand met dementie is niet meer zelfredzaam. Dus die hangt heel erg aan die mantelzorgers vast.
0: Ja.
1: En dus mantelzorgers, ja, die hebben heel erg de neiging om te vallen op een gegeven moment, om overbelast te raken. Ja.
0: En daar helpen jullie mee om die mantelzorger te ontlasten. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Wij nemen taken of wij kunnen taken overnemen van de mantelzorger. En dat kan van alles zijn. Dat kan puur aandacht zijn wat iemand nodig heeft. Dat kan zijn dat we de boodschappen doen. Dat we koken.
0: Een wandelingetje maken.
1: Een wandeling maken. We gaan mee naar een tuincentrum. We gaan mee naar het ziekenhuis. Naar de huisarts. Nee. Naar de kapper. Naar de pedicure. Eigenlijk of naar familiebezoekjes. Wat ook wel vaak gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: En dat iemand een zus of zo. Twee dorpen verder woont, waar iemand zelfstandig niet meer kan wonen, dan gaan wij mee. Dus eigenlijk overal waar behoefte aan is, kunnen wij doen. Het is maatwerk.
0: Ja, dat kan heel verschillend zijn, dus voor de mensen die hier aan meewerken.
1: Het kan heel verschillend zijn.
0: Maar het is geen medische zorg, laten we het even duidelijk stellen.
1: Nee, wij bieden zorg met handen op de rug. Zo noemen we dat.
0: Zo noem je dat.
1: En dat is natuurlijk niet altijd zo. Want als iemand ergens begeleiding bij nodig heeft of even ondersteund moet worden om van een rolstoel naar een rollator te gaan, dan helpen we uiteraard wel. Maar wij bieden geen verzorgende taken. Dus wij helpen niet met wassen en aankleden en medicatie geven.
0: Dat is weer een andere die dat doet.
1: Ja, dat
0: je bent
1: echt
0: eigenlijk weer een soort gezelschapsheer, dame.
1: Ja, zo kan je het ook noemen.
0: Ja.
1: Ja, maar wel met de nodige taken die nodig zijn. Hè? Want we willen ook een wasje. Als het bed verschoond moet worden, doen we dat ook.
0: Ja, ja.
1: Dus we kijken echt waar is de behoefte aan. Waar kunnen we de kinderen mee ondersteunen? Waar kunnen we de partner mee ondersteunen? En zo ga ik eigenlijk mijn intakegesprek gewoon inventariseren. Wat is hier nodig?
0: Ja, maar het moet wel klikken natuurlijk met degene die je gaat verzorgen.
1: Ja. Dus ik vraag niet alleen wat er nodig is. Ik vraag ook heel veel over de persoon zelf.
0: Ja,
1: over de achtergrond. Wat hebben ze vroeger gedaan? Werk, hobby's, studie. Van alles bij elkaar. Daar kan ik een beetje uit opmaken hoe de persoon in elkaar steekt.
0: Ja.
1: En dan ga ik binnen mijn team kijken wie daar goed bij aansluit.

0: over de grenzen heen van Delft?
1: Ja, zeker. Zeker. Onze regio is iets groter dan Delft. Alles wat er een beetje omheen zit, wat er aan vast zit. Dus dan hebben we het over Delfgouw, Pijnakker, Noodorp, ja, ja. Rijswijk, Schipluiden, Den Hoorn. Ja, daar komen wij allemaal.
0: Ja, en dan hoor ik mensen ook zeggen, ja, maar wat kost dat dan?
1: Ja, ja. Nou, in de meeste gevallen wordt het vergoed.
0: Ja.
1: Dan praten we over mensen met dementie of lichamelijke beperkingen die echt een indicatie hebben waardoor ze echt hulp nodig hebben. Dan kunnen ze een WLZ-indicatie krijgen, wet langdurige zorg. En daarvanuit kunnen ze een per persoonsgebonden budget aanvragen. En dan worden alle kosten vergoed. Dus okay. Dan kosten wij niks.
0: Een mooie organisatie om daar mee door te gaan en in ieder geval de mensen te helpen die dat hard nodig hebben. Linda Brom, oprichter van Zorgharten. We hebben nu begrepen dat Zorgharten mensen allemaal wil helpen. Dankjewel voor het gesprek.
1: Heel graag gedaan.
2: Tot middernacht, de late avond.

zit erop voor vandaag. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek en mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, voor dat geval wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ja, maak er een mooie nacht van.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren. Van Westkapelle tot Vrouwenpolder op het Banjaarstrand en Noord-Beveland hebben een natuurgebied verdronken zwarte polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. De op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Juli. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
2: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
3: Ja, nee.
2: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
3: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt, om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
1: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snippersnap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een ja 21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren. Van Westkapelle tot Vrouwenpolder op het Banjaarstrand en Noord-Beveland hebben natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Juni. Bokser Rudy Koopmans verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Benarinol wint voor de vierde keer de Ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte Sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard, die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Bouterse doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André, André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.
2: Golden Oldies Radio.
3: De zaterdag vibe. De hardste, de beste. Hans Geersing.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcous van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren. Van Westkapelle tot Vrouwenpolder op het Banjaarstrand en Noord-Beveland hebben natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.